Dat hun het zal je ook graag straks ook hier een minimum dress meer zie je dat je alleen ten zuidzicht niet te jouw kijk zo niet amstel ik ook aan mij loon ik dan aan ik mam dress moet net mam dress dan aan ik ben ik zoek naar de gamma toen net is die gaan ik hier die gaan maar ook nog week toen net ik ga lood ik ga zag violin kwijt aan ik ga ik achter lood ik nog echt toe lijn nu naar lood ik kiep zoek naar lood ik dan aan ik de gamma dat ook kam ik is Christ kan gelooting kan niet dus hoe niet lukt Cooper Act 2025 waren er niet Italië kan goed klukken ilu uit te leren dus hoe niet lukt dan gaan ik maar wat region nam nu is Christ wil lukt Cooper Act niet Latijn niet mam terug maar wat niet die limiet is dus met June 28 nu terug met awa lukt niet dus nu akluk lukt nu Italië is Christ nu dus gaat hoe hen kapper lukt hoe ja gaat hoe niet is Christ kan gelooting na ta khut khuni lutin qat kham ki ga kham akit ni ka yuk nil ngut ta ang at chali mushroom an aphomal gan magic mushroom an pilutin na ta khuni lki ta ang al chali mushroom an ni ni chali kibut khin wisi ta ni chali ting su chi khut wisi tait ni kel khisit asat chali tu luku pinakhut lek luku thonti ta ang gas khul asin blair ki ga yuk khan ta ang al chali mushroom an tu na ku chi luku cooper tam pinakutlik luku player pinakpela 3 degree misconduct awaling khan chalis malgun pinakhig nitun naqil khan tangan kalikhtan ku kubrak pinakutlik luku tasi man akhchaqalgan nitun nas khan chalis akhchaqalgam in okhlugun chalis nutkhlok khan chalis misdemeanor resisting arrest tam tamagangut itin qalut you can kasukim correctional center mam 3 me preliminary hearing ach qalut pinakh Lied mich in July 9 Name am Tisch mit dran gestarbeitet nicht. Abkommen Resu Great American State Fair eigentlich doch auch eine Idee mit durch wie Washington DC mir National Mall am ja kund liegen die Capital am Charles Washington Monument am am dritte Lita kommen Rit Tony Awit Alutinga kan gelen die President Trump da na al khut khnun bifkarit tarutchen chanu nam khnun na se maluni Charles kumla tlhan air conditioner an platkat ya khikhlutin si malutinga 50 state dat abgelukkig dat maakt. Dat maakt dat je recht aan het goed maakt. Maar nou in die limie. Reporter Lunea Alaska maakt. Dan gaat het daar op die tijd. Niet niet lukken. Misschien nacht dat ik hou. Aan Lunea. Milrecht zoet Lunea. Aksa kun. Bakkerit over. Leed om te gluten. Kijs en milrecht. Laat het niet. Als het state dat de Donnie weet. Al reed. Kulu wang. Talie. Elang toelit. Wisconsin nama. Donnie Boetha. Kulu wang. Sa. Lunia murder cycle namuk Charles Kevin namuk Donia Chief Nichtunguluni town nam Latinia Kumlalugamuk Anthuchim Platkama Chananiki Pagulunia Elite stated Latinia Vitalita Wamalaska Kapit Kalunia Kafchin Kitiachlutin Kituknaklutin Tankalnut Knuhaita Illuitnia Kenakuk Mary Rinkaklua Nagdiklan North Dakota King on Rilitagama Nakochut Kunti. Sekhut chani mlam gnuwa to kamalas kam busa immanalia to kam ilait achagn rania chal stul chogmia tang khut khlutinga ilaga gluku hawai khmit tonia chalia immanalia kang nanani china las kam tang khoti tonia great alaska state fair mia pichan governor amma chali wen lit flani melakuna pqaw gat khu wink sak umyaga pisiyah Nia Merrick substitute teacher kan gulunia alas kamun sunna kunna gulunia tawam nat mun utkhfik kas min nasulunia lakin swaig nil kamin kupit min aya kunia sinas khlukutan busak chan imai khan ke bi ngaya khan alas travel industry association nat kan gulutung to nia kalaut khat ki tawam president Gillian Simpson nat kan gulunia piritmia kagetti lutnan ka Ram Donia aya kataglutung pitik ni chimo taitnik aya kuning alas kam pusan na pitglutung lutanan governor amma chaliwa nit fknani chaliya alas kakime im mai thune to kulen to gama sat state sat mun to tun ay khutung alas kam nul nuht tun democratan tama kuchil khatl gulutung chali light apakhlukut

0: zal nog tijd op je komen. Ben je na toe gehoord, tak zo gehoord. Ik ga jong te geloten, tak te geloten. Best je zal nog tijd op je houten. Ik ga mag hem, ik ga je gewoon in de ramen. Ik ga je het kamen en die me stil ga. Ik ga je het praten. Nu dan, dit is dan goed morgen.
1: Today's KCUK topic word of the day, vegetation. Waka we namhuk ayu luho. Ranagam kanagaya nanami nautulit. Tamaskak pichi watin peluchi. Atunak. Sawadak. Atunak. Sawadak. Atunat. Kunakut. Sour dogs are sour. Atunak. Sour dog. Atunak. Kuyana ni chug niluchi. Chuhut chaskugit. Wita taksuki.